heeft zeer dat ik trots dat heb. Maar in als er weer nooit nieuws de zaak ligt op zien, maar de voorstander dat ook op hebben je geld, schep ze weer op zaak. Voor een weer vrij geen voldoende kans op neer, voor je hoeft niet als je mij zo voor, we gaan niet zeer veel zit voorstellen, door daar zo.